0: Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Anton Goosen, meeste van julle het natuurlik daaiene reg gekry. Ek meen, dis net Anton Goosen wat daaiene kan ordentlik sing. Twee klein kalbassies. Nou ja, die volgende een wat ek jou gevra het oor wie sing hierdie ene. House with the White Washed Gables. Laat weet vir my.
1: Ou Goud, by die hart van Goud. Bosveld Stereo.

Blackbird, you shoot me down. En dan natuurlik daar voor hom het jy nou 'n groot nommer geluister. The Power of Love, deur Jennifer Rush. Jo, dan maar groot, groot snit daai. Amper grootheid van my, maar ek het nog so twee liedere wat ek vir jou gaan speel. The Mamas and the Papas met Monday Monday. Ek meen, dit is mos nou maandag, so is gepas. En dan Neil de Pree en Sharnay Grawie se Engel in my hart.

Vroegoggend klanke van Boyzone Made Words, voordat Larika Raug met die nostalgie. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Colby Calais met Never Gonna Let You Down.

Op een wakker klank om je gereed te krijgen voor die nieuwe dag en week wat voorlee. Wham! Met Wake Me Up Before You Go Go. Daar is amper 11 minuut oor 8 op hierdie maandagmorgen. Is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Soos het weer eens goeiemôre en baie welkom vir my Aflie Proseski. Dis ons laaste uur saam voor ek oorhandig aan Eddie Dippenaar. Ek hoop het gaan baie gemoed jou op hierdie maandagmorgen. Afrikaanse muziek nou van Jennifer Zamudio met Enigste.

asseblief net, is nou eers maandag. En dit is muziek van Liza Minnelli. It's Losing My Mind. En samenwerking dan met Petra Boys. Leuk, brengt dat 10 minuten weer 9. Goeiemorgen, welkom bij Splinter Nieuwe Week. Mijn naam is Eddie Dippenaar. Ons van hier tijd samen tot 12 uur. Dankie Roan Pinaar voor die instaan laas week. En dankie ook Lee Prezeski voor vanochtend Bosveld ontbijt. Lee is terug morgenochtend om 5 uur. En so begin die week ook op een goeie noot met Harties, wat aangekondig is as die dorp van die jaar winner, nee. Wel gedaan, wel gedaan. Wel, kom ons werk hier die middeloggendprogram. Ek en jy met jou super gunsteling is, net Bosveld dit kan speel. Hierdie ene van Roan Creer volgende. Ek soek jou.

Ach, sies toch een lap op, nee. Ons haalt hart van goud in die muziek van Tussen Sterre, wat hulle self noem. En die oubekende lap op, wat hulle verwerk het. Hulle weergawe daarvan, voor het draai gemaakt in die 60er jare, saam met Sonny and Cher. And I got you, babe. Sy is Madonna, en hierdie ene gaan jy geniet van Madonna. Neem ons nader aan die Boshaald Verkeersmonitor. Hier is I'll Remember.

Ja, doe. Geef vir Harlekin nog wyn, man. Dit is, as ek vir jou van Sonja Harold. Vir het oog uit Elvis Presley, you don't have to say, you love me.

Beatles, Fab Four Weekend, Work It Hard. Bosal 107.5 aanlyn, Bosal stereo.co.za. Dit is nader aan verkeer. As Dario G in Sunshine. Môre weer gaan dit. Maak jy met jou selfe.

0: Die klanke van Billy Yates met Honky Tonk Baby, Elvis Blue, rede om te glo. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 11:15. Die tyd is hier gebring deur Consignment Warehouse. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Heerlijke klanken van Agnita Falsko met Man, Renee, die rolbos van Verlange. Nou op die speelhuis het ek vir jou Jacques Duplessis, Gewag. Okay, jy maak het raai in die 70s met The Sweet Sir Coco en Chris Young. Ah, no.

0: En dit is Zac Brown Band, so Keep Me In Mind. Bring ons by 4:15 by Bosveld Studio, die tyd aan jou gebring deur Hanie Dion Mouwes. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Is ek skakel by Bosveld Stereo, lekker by geselskap te verbandig. Ek wil jou terugneem na die jaar 1996 en ek kyk, daar is baie wat gesê het, wat gaan nou aan met die muziek? En dan is een ander wat nogal gedink het, is nie te vreemd. He. Ek wil jou een ding beloof, by elke geleentheid, min of meer ongeveer, het sal een troue insluit, een matriek afskuit, enige ander partijkie, enige braai, ek weet nie, ek kan aangaan met die lys waar hierdie snit gespeel het. Vir welke rede ook al, hy het gespeel, reg, nou hierdie groep, gaan nie die naam weggeen nie, ek gaan self die konnotasie moet maak, hierdie groep het vir 14 weke in 1996, beginnende seker nou maar vandag, die weet datum, die dag, nie tientien, op nummer 1 spandeer op die Verenigde Staten se treffersparade, reg, nou die snit het oor die 11 miljoen kopieë daar die tyd wereldwijd verkoop en is toe op nummer 1 gesit, is een van die beste wat sê Afrikaanse woord, ek kan nie sê nie, maar in Engels is het one hit wonder, reg, so een slag, hy het goed gedoen vir het tydperk, daar was blykbare opvolgweergawe, of iets van daar is, maar ons, hy het so onder die mat in geval, ons weet nie van hom nie, reg, maar hierdie ene ken jy 100%, so kom, kom ek verbaak jou dag, op wat huis toe, met herinnering, van 1996.

Justisie en grondwetlike ontwikkeling, Mameluke Kubayi. En motoriste sal vanaf Woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer brandstofpryse aanpassings vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 sent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 per liter sal styg. Die volgende vlerige nuusbulletin sal wees om 5:00.

Nog een goede stem in Afrikaanse muziek, dit is Dashay, hierdie is Baby Ek Bly. Jy het gehoor van Etienne met Lonely People. Kom ek neem jou terug in die jaar 1987. Nee, dit is nou een bykie verder terug as die Macarena. Macarena. In elk geval, 1987, datum nie noodwendig die dag nie. Dit kon een vrijdag gewees het sien dat hulle meeste plateverkope gebaseer het om op een vrijdag uit te kom, so dat jy die heel naweek naam kan luister en jou ouders kon maal maak met die langspeelplaat, bijvoorbeeld met hierdie ene, specifiek hierdie ene. Neem kennis, dis 1987, ten tye van is daar oor die 20 miljoen kopieë van die album toen al in die ronde verkoopbasis geskat. Met vandagse soeke na langspeelplate om het so bietjie te bere, te hou, jy het versamelaars en versamelstukke, en nog steeds CD-verkope wat ek dink nog steeds rond te doen, behalwe dat meeste CD-winkels mis nie meer bestaan so seer nie, maar die digitale verkope, dink ek, groei nog steeds noemenswaardig, volgens wat ek verstaan, en gloe, want hulle toer nog al die pad. Was net nou die dag in Canada gewees, en het, ek dink terug weer iewers in Noord-Amerika weer een draaidoop maak op pad terug huis toe. Van wie praat ek? Kom eens kyk wie die doekies kan connecteer. Hulle album, hierdie specifieke album, is hulle topverkoper album tot op datum. En die man met die naam van Rick Allen, hulle sê, is, wat die titel van die album gegeer het, en daar het hy die ten tye van sy motorongeluk, weet, het hy so bykie hysterisch geraak, sê hulle. Nee, daar is jou leidraad. So bykie hysterisch geraak en wat die media gedoen het, en hoe die media die story opgeblaas het, en so meer, en so meer. Maar ten tye van verkoop het 20 miljoen, en word gesien as die beste album vir hulle, nou nog. Kyk, daar is baie goeie albums, na hierdie ene. Maar die ene is die ene waar we allemaal die meeste praat.

Nou ja, hier was een wel mooi ene, nee, de Charlene geweest. I've never been to me. Jy al so gevoel. Hier is Lobo, hierin gaan jy ook ken. I'd love you to want me.

Ek het daarom nou nog hier daai waaierij doen nie, maar eers so rikkie van nou af. Dan sluit hier die uur af, ek en jy, en dan rond ons om af met die Everly Brothers en Claudette. Mango Groove, vat ons ook daar so toe met Give It, Diana Ross, and When You Tell Me That You Love Me. Is allemaal mooi. Maar kyk, hierdie groep het my goed gedoen. In die jaar 90's, groote verskaat, soos hierdie onder andere, Savage Garden, The Animal Song.

Super Ougoud waarmee ons het die uur afrond in die Everly Brothers met het Lodet. Dit is voor de Mango Groove. Ek is allemaal lekker sat om daar te luister, maar toe gaan van hele raaiene om helemaal op raai woevoezelas. Jo, dit is helemaal te veel. Diana Ross en When You Tell Me That You Love Me in Savage Garden, The Animal Song. Nou ja, kom ons gaan aan met die muziek. Ek het vir jou binnenkort aan een oudtreffer wat eindelijk een ougouwe is. Maar soos een bietjie verander toe in teendeel. So paar jare daarna, paar dekades in teendeel daarna. Hierdie ene bly nog maar vir my lekker sit maar te luister. Hy dans ook net so lekker. Dit is 11 uur. Die groepse naam is Jamali. Knowing Me and Knowing You. Hierdie ene sal een bietjie herken van die groep Emma.

Ons het groep Jamal hier en destijds een groot river geweest ook vir Abba hierdie en hulle het dit goed gedoen met Knowing Me en Knowing You. En so begin ek hier die laatste uur van die dag wat oorblij en ek vertrou het gaan goed met jou op hierdie maandag aan. Ja, maar ons gaan al van dinsdag, so amper nie ver van nou af nie. Ek het vir die groep Reen en Revense met Skobbejak. Dan tref hulle die jare 80, Tracy Chapman en Fast Car. Maar hier is aan een jong dame. Sy doen deels al baie goed vir haarself, as ek nie mis het nie, en ek die volkies reg gehoor vluit, stel sy binnenkort een nieuwe snit bekend, wat sy net Bridges vir haar gegee het. Haar naam is Katie Rock, en alles is moontlik.

Die was Joni M en liefde soos dagbreek. Ja, so beweeg ons alweer nader na die helfte van hierdie uur wat oor gaan bly. En net na Liesel Pieters se singles, dan ek ook vir KWS, baie bekende een van hulle van destijds, Please Don't Go. Maar eers, hey, ek was allemaal gedraag na by die disco era. Sunny met Doctor's Orders. Ja, die dokter het voorgeskryf net een ding, en dis 107.5 FM.

So paar dubbels te veel en dan sê single met Liesel Pieters en singles. KWS voor het en Please Don't Go en Sunny met Doctor's Orders. En as we beweeg ons nader, ons gaan die uur binnenkort afsluit, ek en jy, en dan ook die oordenking vir vanavond, wat ons daar gaan luister. Maar eers Moya en Iona met Sonskyn, juist die rede. Dan sit Afrikaanse ooghoud, hey, meneer 50 rinkies omself, vir so'n stem het met Dis Jy. Maar eers, kyk, hierdie was allemaal verskriklike mooiste, baie mooie lirieke, luister bykie mooi na hierdie eniekie, verskriklik baie mooi. Brian McKnight, Back at One.

kwijt, ja. Vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reewiel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart